0: So die kwestie van water is altyd iets wat ons almal na moet kyk. So ons moet dan na ander maniere, beter maniere kry hoe om te benut wat ons het. Want sonder water sal ons heel waarskynlik nie kan verstaan nie. En gelukkig het die eerste minister laat weet dat almal moet kyk en ons almal moet daai aspek van die lewensnood rondom water moet ons dan so kan bewerk sodat almal daarvan kan lewe. Yes, die awareness rond water wat nie daar is, is iets wat daar is. Maar om ook dan weer in die boerdery in te kom, of het nou met veeboerdery of met akkerbou is, kyk, ons sal moet kyk wat die beste maniere sal wees om te help. Laat ons met die bietjie water wat daar is, laat ons spaarsamig daarvan kan werk en ook kan sorg dat het almal se lewens vorentoe kan gemaklik maak.
1: By dryf soos die ene, meneer Similo, hoe belangrijk is het in termen van die voedverskaping om voedsel te?
0: Nee, baie belangrijk. Man, as jy net vat dat meneer Nico Steenkamp een van die boere is wat currently die hoogste mielievervaardiging hier uitbring. So it tells you that as hy nie daar is, dan gaan daar definitief een groot tekort aan die mielies wees wat dan sal sorg vir dinge soos meel en al die ander bybehore wat daarvan kom. So dit moet ondersteun word en ek wil ook hier, goeie punt wat jy noem, ons praat nou meer uit die kommersiële aspek van boerdery, maar ons het ook mis die communale boere wat dan sukkel met die elemente van skeel en so voort. Deel van wat ons sal wil doen as ons nou saam met die boere saam ding is, sal wees om te sê, vir die wat resettlement plase kry, ons moet hulle leer om beter te werk met die grond wat die regering dan vir hulle gee deur middel van die resettlement program. So there will be a strong element of on-the-job training, making sure that when these farms are given out to people, we will push that a resource is appointed that will oversee the management so that the farm at least can start sustaining whatever people are doing and so on. And if it goes beyond, and then it can also add into the national pot for actually either growing or having our cattle, small stock and so on.
2: Isimilo, the former Director General of NBC Mogaetso, are he helpful la mutiro botshelo ba tswelela ga boemogologolo go mohela. O ne a re ke dingwaga tseng balonyana tse robedi tse di fetileng a setse a simolotse go kana le kgatlhego mo temong mo gaetsho. Jaano le ene ke mongwe wa bone yo o lemang. Ga o tla mwana mo dinepe o ka lemoga gore ga mante jaanong ke molemimorui ka ga o tsweleng ka gone. O dule mo dithaeng le mabaki le disutu. Ke ne ke bua le ene jaanong e le motsaya karolo e le molemimorui. A rotloetsa ka temo, a rotloetsa ka botlhokwa jwa dijo go itirela dijo mo nageng ya rona ya Namibia ya bogaetsho. Yaanong bona ge batho ba maemo a kwa godimodimo yana ba e le goreng ke the former director general ba go tswalela ka temo, nna le wena go pala eng kolapeng. Ke yone thotloetso ya gago a re itirileng dijo, botshelo bo a tura, dilo di a tura.
3: Nico Steenkamp le ene o ne a tswelela fela jalo a buisana le modira ka nna Lopang o lobilwe ka temo ya dijalo gone kwa Talkart.
2: Moreetsi wa somamo ya satiro ya setšhaba letsatsi le la gompieno tonakgolo wa Namibia Dr. Elian Gura re o iphitlhela le mokgalo ya maheke, mme o ile a etela jana polase ya Talkart mokgalotlhopana ya Okarukambe mokgalo ya maheke dikilomitara tse 75 botlhaba kampo kere borwa bophirima jwa kgaolo go ya go bona le go ithuta ka temo ya medi ka go lemile medi ka temo ga etsho lefatshe le lentsi le motho sa kgone go ka bua gore ke dihectara tse kae, mme kwa ntlha ga mo wahela mongwe wa polase raitsho Nico Steenkamp o ile a re amogela le gore tlhalosetsa gore kante mme hela projeke ye e tswa kae e lebile kae, ba na le maikaelelo le maikemisetso a mohutamang ka puo ya Afrikaans. O ile a feta jaana ga ke e tswa go buisana le nem.
4: Vandag hierso op die plaas Talkart, ons het die voorreg om ons eerste minister hier te verwelkom. Ons eerste minister voel baie sterk oor voedselsekuriteit en volhoubaarheid. Ons is hier saam met ons broadcasting mense. Hulle het 'n klein toer gevat oor die plaas en dit wat julle gesien het, alles het begin hierso in so 2015, 2016. Die groep boere wat hier by my staan, almal bedryf hierdie tipe van opset op hulle gronde en die groep wat hier staan produseer